Ik weet in een eekboom vol knorren en vol knas. Op de fort geen bier, nicht und ekst. Zijn borg is zo ruch en zijn hold is zo fass. Als wer hemel band en behext. Nix het im dorm, hey, wart noch storm. Wenn wedder mal duzend von Jorn vergorn.